naar Europa. Zie ik mijn lievelingsstars ganz nah. Hier trage ik Cowboystiefel en den Cowboyhut.